0: Să-i artă-s, să-i artă-s, mă uit aviso. Danki, danki Dirk, ek weet ek is jou gunsteling.
1: Het jy geweet jy is die rede vir die vrede in my lewe, dis net jy wat die pijn gesond.
0: Dirk van die Westhuizen, make your music on your number one feel good station. Hierdie ene kies een naam is amper, ja, maak ek een groot fout daarso. Hello voor dit met All for Nothing. Tabiso Kambule is my naam, the Fresh Prince of Entertainment. Saam met jou al die pad tot 6 uur, nog een lekker 3 uur saam met jou. Die volgende uur gaan ons een bykie oor sport praat. Ek weet die bille speel ook vandag, so I'll definitely be giving you updates on that. Maar nie net dit nie, ek het een bykie van een persoonlijke story net na 4. Ja, ek weet nie, has it ever happened to you? Oh, goodness gracious, ja. Ek laat jou te veel in my huis in, and then I meet you in the streets, en dan haal jy my uit daar, maar nie te min. Ek weet het gebeur in jou huis ook. I know it happens in your house as well, but het jy al ooit een emergency gehad, en jy moes vinnig gaan, man. Jy moes vinnig gaan, en jy moes badkamer toe gaan, en dit is nou natuurlijk een nummer 2. Maar, omdat jy nou vinnig gegaan het, jy nou gecheck daar, is nou nie toiletpapier nie. En jy is alleen by die huis. Wat maak jy? Die is wat ek nou gaan maak. Ek gaan over jou muziek speel. Gracie Adams, On The Way, Olivia Dean, The Weeknd, as well as Camila Cabello. Your number one feel good station, this is Jack Rand FM.